0: Dan wel train check kan ik niet eens mee.
1: Train check kan ik.
0: Omega is op je.
1: Kijk eens aan mama. Oké. Oh, de dama, André, dan ga je opting, opwijding en stuzama, sorry.
0: Kom
1: dan. Oh, dat is een Kaisa tui, mona, tui, tui, nani, koro, koro, mona. Nabaduge, Maro, Francisca, Anubai, Nanus, Hanza, Kau. Kanga, Dago, Omega, Huge, Iha, Iba, Ure.
2: Hello. Hallo.
0: Hey, hallo, Nakaba.
2: Hallo, Om Kalta.
0: Hallo, hallo, Nakao, Yagero. Hoe ben je?
2: Kijk, middag, ik ben toch van Mire. Nirangwapke, Nomdomi, Eliphas, Kano Kwasi, Chokopunzaho. De Badagi, Ankanta, Uha, de Siniha, Hakin, Abiniha, Kwamstin, Kwabasa. Oha, Kamkung, Hans Karl. Kabe septi skeni ra hagai ni kama pa I mba mondesa nga ni ra di oma koma kois ke sada an ome vener orom abanga me ome vener abarapi omshoka ma omsa ams aye ne sigera hagai iru ne telute kirkepa kwa basa sini ra